En u maar denken dat uit Seattle alleen maar de grunge komt. Nee, vergeet het maar. Uit Seattle komt ook Young Scientist. En die brachten in 1979, jawel, u hoort het goed, hun eerste album uit, Results Not Answers. En dat album werd uitgebracht op cassette. Dus ja, wie heeft die in huis? Daarom heeft Bureau B natuurlijk gedacht van, joh, die gaan we dus opnieuw uitbrengen. Geweldige daad. Results Not Answers is uitgekomen op Bureau B. Het label dus nu voor Young Scientist. U hoorde Brainless. Het geweldige Bureau B Records. Overigens, Bureau B viert een feestje. Het 10-jarig bestaan, dat doen ze in september in Paradiso in Amsterdam. Met onder andere, nee niet onder andere, gewoon met Datashock, Faust en Camera. Dat is dus in september een feestje, een crowdfeestje. Om het 10-jarig bestaan te vieren van Bureau B. Wat ook een zeer gerenommeerd label is, is Denno Valley Records. Ook die timmeren nog steeds behoorlijk aan de weg. Getuigen ook het nieuwste album van Petrels. Dat heeft een tijdje geduurd. Petrels, het project van Oliver Barrett. Dit is hem. Het nieuwe album heet The Dusk Loom. Petrels hoort u met Surface of Lost Scattering.

0: Jongens, jongens, jongens, wat een wereldplaat. Eigenlijk zonder om erheen te lullen, maar anders, ja, weer zo'n hele lange ulvertrek. Ze duren allemaal 20 minuten, zo'n beetje. Geweldig werk, het nieuwste album van Ulver, Drone Activity. Maar toch was dit bijna de hele track, hoor. Exodus hoorde u van dat nieuwste album. En waarvan ik nu al weet dat hij in de top 5 van de albums over 2019 komt te staan. Werkelijk geweldig werk van de nieuwste Ulver.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. 2 uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Hele rare, donkere luchten hier om de studio heen. Die verraden allerlei onweersbuien die, nou, volgens mij een beetje om de studio heen gaan. Maar in ieder geval, het ziet er schitterend uit. Het is inmiddels ook wat minder warm. In de studio is het nog steeds, even kijken, 29,5. Dus de klotsende oksels zijn nog niet helemaal voorbij. Maar goed, het wordt aanstonds wat kouder, ook in X-rated. Met The Human League, helemaal terug naar 1978. Wie had gedacht dat dat bandje van toen, met draaiende band recorders, en sinds dat nu het zingende gezelschap The Human League is, die feesten en partijen afgaan. Nog steeds The Human League, ze bestaan nog steeds en treden nog steeds op, maar ze klonken in 1978 heel anders. Het was ook getuige de B-kant van de allereerste single Being Boiled, en dat is Circus of Death. Hierbij X-rated The Human League.
2: This is a song called The Circus of Death. It tells the true story of a circus we met. The first 2 verses concern the actual arrival at Heathrow Airport of Commissioner Steve McGarrett. The third emotionally describes a map showing the range of the circus. The fourth and fifth were extracted from an article in The Guardian of March the 19th, 1962. The last is a shortwave radio message from the last man on Earth.

12 legions of angels loaded down with every good.

day of might or might or praise for them, and they are granted.

0: They leader of all the powers which belong to heaven. Amen.
1: En daar was die onweerslag. Oh, weer zo'n album wat de top 5 binnen dendert. Het past allemaal niet meer. Wat een mooie albums komen er toch dit jaar uit. Deze is van Nodding God in a Foreign Landscape, hoorde u. En dat is een gratis cd-single die wordt gegeven bij het nieuwe album Play Wooden Child. Nodding God, oftewel David Tibet van Current 93 en Andrew Lyles van Nurse with a Wound. Nodding God, vervreemdend tot op het bot en helemaal geweldig. Nodding God hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we verder gaan met nieuw en oud werk van Coil. Ja, Coil wordt een beetje uitgemolken. De planken worden leeggeschraapt om toch maar nog een beetje te verdienen aan al die tracks die nog op die planken lagen. Sommige dingen die moet je gewoon echt niet uitbrengen. Andere dingen die zijn best wel leuk voor de absolute verzamelaar. Zo is er nu het album Swan Yard, een dubbel album wat is uitgebracht door en bij elkaar geraapt is door Danny Hyde. Hij mag het doen, want Danny Hyde is wat, ja, behalve Peter Christofferson en John Balance natuurlijk wel een lid wat heel erg lang bij Coil heeft gezeten. En ook op alle tracks die hierop staan heeft meegespeeld. Het leuke is hiervan, van dit album, dat het album wat nooit is uitgebracht, het album Backwards, dat is een album wat ooit op cassette is opgenomen en afgekeurd is door de platenmaatschappij, toen opnieuw is opgenomen en alsnog is uitgebracht als de New Backwards. Maar Backwards klinkt eigenlijk heel anders dan het origineel Backwards. En dat is opgenomen in de studio's van Trent Reznor van Nine Inch Nails. Daar zou het zou ook via Nothing Records, het label van Trent, zou het verschijnen. Maar dat is ook nooit gebeurd. Wel nu, voor de absolute verzamelaar is dit een must. Voor degene die gewoon een goede albums van Coil in huis wil hebben en meer niet, dan moet u deze laten liggen. Maar er staan toch buitengewoon aardige tracks op. Wat dacht u van Crumb Tune van Swan Yard? Dit is Coil.

Jesus.

Lekker hoor, heerlijk werk van Aki Manthorn. Leden van onder andere de Soil Seeds Black en Apsu. Dat betekent dat het komt uit de black metal wereld. Geweldige track die afkomstig is van het album Second Sephira Cella. En daarvan hoorde u Entrance to the Ancient Flame. Geweldig werk van Aki Manthorn hier bij X-Rated op de concertzender. Met nu allemaal een track van dat geweldige nieuwe album. Een soort van remix album van Abul Mogar. Het is eerder verschenen op een album van Penelope Traps. En Penelope Traps maakt prachtige ambient. En dat is, ja, als je dat in de handen geeft van Abul Mogar, gebeuren de mooiste dingen. De prachtige stem van Penelope Traps, die is in de echo gegooid. En gelukkig nog steeds goed aanwezig in de track Carry Me. U vindt het allemaal op het geweldige album And We Are Passing Through Silently. Dit is Penelope Traps in de Abul Mogar remix.

0: Ja, dan toch echt tot de allerlaatste snik. Lingua Lustra, Emotive Motives is het nieuwste album dat dus verscheen via Data Bloom Records. Gehuld in een prachtig hoesje met een coverdesign gemaakt door Theo Rabou. En die tekent sowieso voor alle Data Bloom releases. De prachtige hoesjes. Lingua Lustra, en u hoorde daarvan de track State of Mind.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, 2 minuten te vroeg, maar dan hebben we 2 minuten extra duisternis, moeten we maar denken. Die is inmiddels aan het vallen daarbuiten. De tweede uur X-rated, nog tot 11 uur, daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Nu op de draaitafel uit 1982 op het label Plurex. Jazeker, kent u het label nog? En dat was destijds een subdivisie van Boutique Records. Plurex bracht diverse dingen uit, waaronder de 12-inch van A Blaze Color. Ze hebben 3 dingen uitgebracht. Een 7-inch, een 12-inch en een cassette. En die heten allemaal Against the Dark Trees Beyond. Waarom? Omdat ze eerst als bandnaam A Blaze Color Against the Dark Trees Beyond heten. Maar dat kon helemaal niemand onthouden. Dus hebben ze het maar in 2 gesplitst. Toen hebben ze zichzelf A Blaze Color genoemd. En alle releases die ze uitbrachten, Against the Dark Trees Beyond. Kunt u het nog volgen? Nou, ik wel. In ieder geval ligt die 12-inch, die ligt op de draaitafel. Dit is A Blaze Color, het project.

van Ludo Kamberlin, die overigens helemaal uit de muziekwereld is verdwenen en ook niet wil dat de oude dingen opnieuw worden uitgebracht. Dus geniet ervan, The New Ones.

Ja, als die dronejongens nou de samenwerking aangaan, nou dan krijg je dit soort fijne resultaten. Traum is de samenwerking aangegaan met mede-droners Monocube. En dat heeft geresulteerd in het werkelijk geweldige album Contemplator Chili. En dat verscheen via Transgredient Records. Helemaal geweldig. U hoorde Precessio Equinoctiorum op zijn beste Latijn. Monocube en Traum. Vier lange, zeer intense tracks staan op dit album. Monocube en Traum. Binnenkort natuurlijk nog meer in X-Rated te horen, want geweldig. U luistert inderdaad naar X-Rated op de Concertzender. En het is vandaag 4 augustus. En dat is de verjaardag van Klaus Schulze. Hij is 72 jaar geworden. En het is tevens de sterfdag van Konrad Schnitzler. Hij verliet ons op 4 augustus 2011. Nou, laten zij samen met Edgar Froese nou de oprichters zijn van Tangerine Dream. En die nam in 1969 het album Electronic Meditation op. En dat album verscheen in 1970 op Oor Records. Daarom een ode aan Konrad Schnitzler en een ode aan Klaus Schulze voor de 72-jarige leeftijd gefeliciteerd. Dit is Auferstehung, oftewel Resurrection, Tangerine Dream van Electronic Meditation.

الثقيل وقت بتاع في بس الواحد ترى شنير بتاع في سلاح نير بس

Ja, de grootste hitte mag er wel voorbij zijn, maar dat staat het draaien van de band This Heat niet in de weg. Dit stamt alweer uit 1979, het allereerste album uit 1979 inderdaad. Origineel verschenen via Piano Records. En dat dit draaiden we overigens van een CD reissue, vandaar dat het zo ongelooflijk goed klonk, want het is werkelijk geweldig zoals dat klonk. Maar op de LP klinkt het ook nog geweldig. En ik heb het ook ooit nog eens een keer in 1980 in de Melkweg mogen zien. En ik heb zelden, toen stond ik vooraan geplakt, en ik heb zelden een organist zo ongelooflijk tekeer zien gaan met zo'n vertrokken grimas als toen. Geweldig. Tegenwoordig nog steeds levend als This Is Not This Heat. Natuurlijk op één lid na het wat is overleden, helaas. En daarom heten ze tegenwoordig niet meer This Heat. U luistert naar X-Rated op de concertzender, waar we een occulte binnengaan met de verzamelaar Mysterium Lunae, A Requiem for the Invasion of the Moon. Een werkelijk heel erg mooi vormgegeven boekwerk met cd daarin, uitgegeven door Aurora Borealis Recordings. Daarop onder andere Burial Hex, en die hoort u waarschijnlijk volgende week in X-Rated. Verder nog Sutek Hexen en onder andere Ten Horned Beast. En deze van Hawthorne. Dit is The Curse, Piax Vya.

En dat was hem dan ook echt helemaal. Geweldig werk van nieuw, dus helemaal verschenen, van In Quantum. En dat was een track van het album Memory 417. En dat is nieuw verschenen via Cryo Chamber. X-rated op de concertzender waar we doorgaan naar Rusland. En dat is niet wat je noemt om vrolijk van te worden. Het zijn twee heren met gitaren en effectapparatuur. Maar oh, wat klinkt dit ongelooflijk mooi en diep. We hebben het over Pilgrim. Een en al melancholie. Het spat eraf in de track Solitude. Dat verscheen in 2015 via Zillow Zobaton. Het eveneens Russische label. Dit is Pilgrim. Op gitaren.

Daarna Mothers of Spiria Vision, hoorde u een andere Duitser, alleen helaas niet meer levend, namelijk Konrad Schnitzler. En u hoorde de zogenaamde Schaltkreis-edit van Die Rebellen hebben zich in den Bergen versteckt. Origineel staat het op het album Blauw van Konrad Schnitzler. En dat is heel erg lang geleden. En origineel een track van 19 minuten. En ik kwam onlangs deze versie tegen op de verzamelaar Noi Decade. En dat is een verzamelaar die verscheen via het blad Mojo Records. Mojo, dat heet dus, sorry, het blad Mojo, dus zonder records. En dan uit 2017 al, maar ik kende deze Schaltkreis edit totaal niet. Dus deze moest even hier in X-Rated te horen zijn. Wel nu, al dus gebeurde. En de laatste track voor dit uur is voor Malcolm Pardon. Hij is een deel uit het duo Roll the Dice. En daar hebben we al lang niks meer van gehoord. Gelukkig maakt Michael Pardon nu ook zelf muziek. Het album The Abyss gaat verschijnen op 20 september aanstaande pas. Dus dat duurt nog even. Even geduld, maar hier is hij vast in de track. Enter the Void. Hier is Malcolm Pardon.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond. Het vorige uur eindigden we wel met Malcolm Pardon in de helft uit Roll the Dice. We beginnen het nieuwe uur met hele oude klanken uit 1979. Dit is X-rated, het tweede uur. En de eerste plaat is daar meestal een oudje. Maar eigenlijk is dit ook weer een nieuwe. Want we hebben onlangs een leuke manifestatie gehad in Amsterdam. En die heette From Punk to Ultra. Van Punk tot Ultra. En dat is de Plurex Story. En dat gaat over het verhaal van het label Plurex. Wat voornamelijk furoren maakte tussen 1979 en 1981. Nou, wel nu, er is een verzamelaar uit die ook gewoon letterlijk From Punk to Ultra heet. Punk, dat weten we allemaal wat het is. Ultra, dat was een beetje het experimentele broertje van de New Wave. En deze verzamelaar, ja, eigenlijk worden de vaandeldragers daarvan, van die ultra-beweging, de mini-pops, die zijn behoorlijk vertegenwoordigd op dit album. Maar een band als Interior, die staat er een keertje op. En die is eigenlijk al zo vergeten dat ik dacht, die gaan we eens draaien. Van deze verzamelaar, de track Bizarre Disco, hier is Interior.

0: De twitterende vogeltjes komt niet door de openstaande ramen, want die vogeltjes die zijn al lang gaan slapen. Wij nog niet, gelukkig. De vogeltjes die behoorden bij de trek. Zunderwin nea itselde, als ik het op z'n Fries goed uitspreek. Maar dat zal wel weer niet. U hoorde in ieder geval een prachtige track van Piip Chilling. En dat staat op het album Morntids. En dat verscheen in 2014 via Midira Records. En dat alles omdat ik vanmiddag zag dat de heren Romke Kleefstra en Rutger Zuiderveld, oftewel Machinefabriek, allebei vandaag jarig zijn. En die zitten op dit album, die zitten in Piep Iep Chilling, samen met Jan Kleefstra die de teksten deed. En u hoorde ook nog Mariska Baars. Die beiden zijn vandaag niet jarig, maar in ieder geval van harte gefeliciteerd Romke Kleefstra en Rutger Zuiderveld. U hoorde Piep Chilling hier bij X-Rated. Maar we nu eventjes teruggaan naar 2007. Dat is een track die meerdere malen voorbij is gekomen in X-Rated. Een zogenaamde X-Rated klassieker. Heel veel gedraaid door Arjen en door mij. We hebben het over de Teledubbies. Jawel, Kermis in de Hel. Dat verscheen in 2007 op Sick Wreck. Dit is het heerlijke, indrukwekkende en indringende Abu Ghraib. Hier zijn de Teledubbies.
1: Betreibt den Terrorismus natürlich zu Partisanen in die Arme. Abu Ghraib.

Misschien heeft u de desbetreffende uitzending gehoord, misschien ook niet. Maar ik heb een tijdje terug deze plaat gedraaid. En ik wilde toen heel graag u de uitloopgroef laten horen. Maar toen hadden we een pick-up die het nodig vond om af te slaan. Wel nu, de afslag is er lekker uitgesloopt. En daar zijn we heel blij mee. Daarom andermaal een track van Soviet France op de draaitafel. En dit gaat dus eeuwig door. Net zolang tot de plaat stuk is of de naald het niet meer houdt. U vindt het op het album Mono Miche, verpakt tussen twee Spaanplaten in 1983 uitgebracht door Red Rhino Records. Schitterend werk van Soviet France met Ben Ponton en Robin Story en nog veel meer muzikanten die helaas niet meer bij Soviet France zijn. De enige nog overgebleven lid bij Soviet France is nog Ben Ponton. X-Rated op de Concertzender, waar we zijn aanbeland bij fonkelnieuw werk van 400 Lonely Things. En deze act die bracht vorig jaar het album van het jaar. Ik weet niet of het hem dit jaar ook gaat lukken. Maar je weet het maar nooit. Het album, dat moet nog uitkomen, The New Twilight. En nu in één track kunt u in ieder geval nu al luisteren. Nou, u kunt nog meer luisteren, want het digitale gedeelte is al uit. Alleen het fysieke gedeelte zult u moeten wachten tot 6 september. Dit is 400 Lonely Things met The Fifth Wind.

Allemaal een track van het geweldige nieuwe album Atalanta Fugiens. En je hoorde Roepe Cava van Camerata Mediolanense. Nieuw verschenen op Auerbach Recordings. Echt een schitterend album. Ik word er steeds verliefd op. Eigenlijk, ja. Camerata Mediolanense aan het einde van deze X-Rated. Hiervoor kunnen we luisteren naar nog zo'n fantastisch nieuw album. Namelijk van MPC featuring Peter Bjergo. En u hoorde Coiling Despair. En dat staat op het nieuwe album Onus via het Belgische Consoling Sounds verschenen. En daarvoor dus een nieuwe track van 400 Lonely Things. Zometeen hoort u nog X-Ray tussen 11 en middernacht. En u hoort het niet zo voor de hand liggende werk van Richard Pinaas. We kennen hem voornamelijk als frontman van Heldon. En Richard heeft ook een heleboel soloplaten gemaakt, waarvan de eerste paar een groot succes werden, maar later een aantal obscuurdere albums die u wellicht niet zou kennen. En daar heb ik een blauwdruk uit proberen te maken. Zo heeft hij een album gemaakt met John Livingood, het album Cyborg Sally. Daar hoort u een track van. En u hoort een track die hij heeft gemaakt met Maurice Dantec en dat album Schizotrope. Verder nog een tracks van de soloalbums De L'un et du Multiple en Event and Repetitions. Zometeen allemaal te horen in X-Ray Richard Pinaas. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated en ook hartelijk dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. IJsweder en hitte dienender is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. En het wordt inderdaad warm de komende week. Van het vieze, lekkere, vochtige weer dat je al je zweet begint op te komen, voelt op te komen terwijl je je pink alleen maar beweegt. Heerlijk, kijk er naar uit. Zomer in Nederland, het is eindelijk zover. Dus ga er maar van genieten en volgende week draaien we weer lekker herfstige klanken in X-Rated op de zondagavond vanaf 9 uur. Graag tot dan. Blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender. En voor nu, dag.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Weliswaar geen 30 graden meer, maar zomerser kan je het toch bijna niet krijgen. LSG. LSG, dat is Oliver Leeb, 1994. En ik zag net op Facebook voorbij komen dat het een heel goed muziekjaar was. Nou, dat was laatst op Twitter ook al het geval. 1994 was inderdaad een absoluut topjaar voor muziek. En dat blijkt ook wel weer uit deze geweldig werk. U hoorde de version 2 van A Blueprint. LSG opende daarmee de nieuwe X-Rated. Ja. Waar we gelijk heel erg hard van start beuken. Met van LSG naar LSD. Inderdaad, Process 5 is het nieuwste album van LSD. LSD staat dit keer niet voor de hallucinerende druk, maar voor de voornamen van de techno-groothelden Luke Slater, Steve Bicknell en David Sumner. Hun nieuwste dus heet Second Process. Nee, sorry, Process 5. En dit is de track Second Process. Nee, dit is de track Process 5 van het album Second Process. Ik word helemaal gek en dat al nu aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Heel fijn dat u erbij bent. Tot 11 uur is deze X-Rated voor u. Een hele goede avond.

Humanoid. Ja, kent u het nog? Stacker Humanoid. Dit was gewoon de nieuwste Humanoid. Dat is Brian Dugans en hij is één helft uit de Future Sound of London. En voor het eerst sinds 1989 is er weer een nieuw album Humanoid. Van Humanoid en dat album heet Build. En het is een divers album. Soms exploderen er flipperkasten. Soms is het mooi en ingetogen. Zoals wat meer deze track. Een beetje Aphex Twin Plate-achtig. En af en toe gaat het ook gewoon keihard de acid kant op. Humanoid is helemaal terug. Helemaal goed. Daar zijn we blij mee. Uitgebracht op Future Sound of London Digital. Het natuurlijk het label van FSOL. Zometeen in dit uur alles over Grauzone Summer Special. Daarvoor kunt u kaarten winnen. Dat is zometeen. Maar eerst even wat hele donkere elektronica van vrouwelijke hand. Want gelukkig zijn daar veel steeds meer van. Wat dacht u van Huma Utku? En zij komt uit Turkije. Haar album heet Gnosis. Daarvan nu het heerlijke duistere Black Water Red.

Zo, dat is even lekker, hè. Ho, ho, dames aan de macht, zo hoort dat. Net mevrouw Oetko en nu het Denemarken S.E.S. Gunvor Riberg, het nieuwste album van haar. Eindelijk is het verschenen, de Entangled LP. Het is een soort mini-LP, maar eigenlijk niet direct mini. Hij duurt eigenlijk best lang, in ieder geval veel te lang om single te zijn. U hoorde daarvan Palace Like Timescale of Black. Geweldig werk dus van S.E.S. Gunvor Riberg. X-Rated op de concertzender. De hoogste tijd om u even bij te brengen wat er staat te gebeuren op zaterdag 20 juli aanstaande. Dat is namelijk de Grauzone Summer Special. Grauzone wordt 2 keer per jaar gehouden en houden ook losse avonden. De vaste festival, vaste festival, dat is in januari rond het paard in Den Haag. En de zomereditie, die wordt gehouden in strandclub Woesa. En dat is in de duinen tussen Scheveningen en Kijkduin. De Grauzone Summer Special, dus aanstaande, niet aanstaande zaterdag, maar 20 juli. In de voornoemde strandclub. Er is veel te doen. Er zijn mooie bands. Wat dacht u van Whispering Suns, Uniform, Demon Eyes, ZZZ, The Zig Zags. Ze hebben wat met zetten tegenwoordig. En de DJ's Passive, Ofra en Ed Rock. Ed Rock kennen we ook als Mad Ed vroeger. De vaste DJ van de Melkweg, maar tegenwoordig Ed Rock. En hij doet veel meer. Verder is er een vegan food market en een platenmarkt. De bands die spelen tussen 4:15 smiddags en 11:00 s'avonds. De DJ's tussen 3:00 smiddags en 2:00 s'nachts. Entreeprijs €22,50. Dat kunt u uitgeven als u naast het spreekwoordelijke potje heeft gepiest. Wat betreft de winnaars, want we geven gewoon kaarten weg vanavond. Jazeker. 2x2 kaarten geven wij weg voor deze Summer Special. U kent het recept. U kunt gewoon mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl. Als u wil dat wij u op de gastlijst gaan zetten. Plus 1 dus, inderdaad. Onder vermelding van Grauzone Summer Special. De mailbox gaat open en het is nu tijd voor de muziek. Dat kunnen we beter openen met Whispering Suns. Zij openen nu de Grauzone Special en voor u gaat de mailbox nu open. Hier is Whispering Suns.

Ja, en dan is hij pas op de helft, hè? Ho, ho, wat een werkstuk is dit. Juggernaut van Z. Z. Je zegt gewoon eigenlijk... Heerlijk werk en van deze band. Dit stamt alweer 2015. Het album kwam uit op Excelsior Records. Zij spelen dus ook op de Grauzone Summer Special. Alhoewel er al aardig wat mensen gemaild hebben, de mailbox die staat nog 5 minuten open voor de Grauzone Summer Special. Met verdere optredens dus van voornoemde verdere Zigzags, Demon Eyes, Uniform en Whispering Suns. U kunt nog 5 minuten mailen. En in die 5 minuten kunnen we eindelijk kennis maken met het nieuwe werk van Alessandro Cortini. Hij komt pas 27 september uit. Maar hier is alvast 1 track vrijgegeven. En die is nu te horen in X-Rated. Oh, geweldig. Amore Amoro. En dat gaat komen op het album... Massimo. Volume Massimo. 27 september dus. Alessandro Cortini.

0: Golgotha van het album Kidos. Met als ondertitel Reflections on Heroism. En de gastzanger was Patrick Legas. En hem kennen we uiteraard van de beginperiode van Death in June. En later in meer projecten waarvan de bekendste toch wel Sixth Com was. Patrick Legas. Golgotha aan het einde van deze X-Rated. Hiervoor een te kort stuk, maar goed, we hebben al meerdere stukken gedraaid van Kloop, nieuwste album op Winter Light. Het einde van deze X-Rated, maar er is nog een derde uur. Deze keer gevuld met Maine. Dat allemaal onder de noemer X-Ray tot middernacht. Maine, het project van Robert Hampson. En hij was ook de frontman van de band Loop. Maine, die allereerst een beetje post-rock-achtige dingen deed en later veel meer de experimentelere kant op ging. En die tracks, die hebben we nou juist opgenomen voor X-Ray. Zometeen twee tracks van het album Firmament 2. Dat stamt al uit 1994. We sluiten de X-Ray af met één track van het album Firmament 3. En dat was uit 1996. Maine dus zometeen na 11. Daarna veel meer moois op de concertzender, waaronder direct om 12 uur Dr. Klangendoem. Dus blijf bij de concertzender, er is hier vreselijk veel moois te ontdekken bij het enige radiostation wat nog oog heeft voor muziek die ertoe doet zonder slaafs achter luistercijfers aan te hobbelen en aan een format vastzit daardoor. Vrijheid, blijheid, dat is de concertzender. Dus blijf ons steunen. Als u dat nog niet doet, dan is dat altijd zeer welkom, want wij moeten blijven bestaan. IJs, weder en andere ellende dienende is er gewoon volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Hartelijk dank voor het luisteren. Hartelijk dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Heel fijn dat u er weer bij was. Blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender. Tot volgende week. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Ray.

Gisteren was ik aanwezig op het Strange Sounds from Beyond Festival op de NDSM-werf in Amsterdam. En daar werd op een gegeven moment opgetreden door een DJ-duo. Ook overigens heel veel mooie live-optredens gezien. Maar de DJ-duo maakte een werkelijk schitterende overgang van een track die ik niet kende tot deze Chase van Giorgio Moroder. De zon scheen, het was werkelijk prachtig weer en ik had zoiets van ja, een zomerser kan je de X-Rated niet beginnen dan Chase van Giorgio Moroder van de soundtrack Midnight Express uit 1978 alweer, die hij samen met Harold Faltermeyer maakte. Giorgio Moroder, 78 jaar inmiddels en hij trad onlangs in april nog op in Paradiso in Amsterdam. En dat was vast geweldig. Ik was er helaas niet bij, maar dat moet wel memorabel geweest zijn. Giorgio Moroder aan het begin van deze X-Rated. Met vrij veel nieuw werk en dan nog straks één oude. Maar eerst nieuw werk van Kongs om Pax. Dat is de Schot Tom Schoenfield. Zijn nieuwe album Ways of Seeing geeft prachtige, heerlijke zomerse dubtechno te zien. Zoals deze Paris 5 AM. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ja, wat ontzettend lekker. Maar wel in de dubbele versnelling deze keer. Rod Model. U hoorde Reiki van zijn nieuwste album Captagon. Dat verscheen via Treasure Records. Trezor, moet ik eigenlijk zeggen. Rod Model nu echt in de versnelling. Harder en sneller dan ooit. Maar dat is helemaal niet erg, want dat mag ook wel eens. Het is namelijk niet altijd zo heet als nu. Het hitteplan is in werking gesteld. Het is 31,7 graden hier in de studio. En we gaan nu verder met helaas een triest bericht. Namelijk dat Philippe Zdar Serbonechi is overleden. Een noodlottig ongeval door uit een raam, een heel hoog raam, bijna aan het dak van een gebouw te vallen. Hij was een van de initiatoren achter de bands Cassius en Motorbass. Een goed moment om Motorbass weer eens tevoorschijn te halen. Het geweldige album Pansol, u hoort daarvan Idio. Dit is Motorbass. Rust in vrede, Philippe

Zo, die is ineens afgelopen, zeg. Heerlijk, Floating Points. Ook wat meer up-tempo dan en het vroegere werk. Valt mij een klein beetje op. Floating Points is terug met het nieuwe album Les Alpes Cora Bell. En dat is verschenen, of dat gaat nog verschijnen via Ninja Tune. Deze track is echter al wel uit. Dat is de soort single. Dus eigenlijk de titeltrack Les Alpes van Floating Points hier bij X-Rated op de Concertzender. En zullen we nog één keer een track draaien van de nieuwe Plaid en daarna nooit meer? Nou, dat laatste kan ik niet beloven, want wat een plaat. Polymer heet het nieuwste album. Dit is All Together.

Ja, heerlijk nieuw, heel erg nieuw werk van Multicast Dynamics. En dat is Samuel van Dijk. Multicast Dynamics, je hoorde Time Factor. En dat gaat op het nog te verschijnen album Lost World staan. En dat gaat nieuw verschijnen via Den of Valley Records. Heerlijk werk van Multicast Dynamics. En andermaal een lekkere, lange track van die nieuwste Ulver. Wat is dat toch een mega album. Drone Activity. Verschenen via House of Mythology. Dit is Ulver met 20,000 Leagues Under the Sea.

0: Dit maar wetend, er is een derde uur en vanwege het aanbreken van de zomer en sowieso de aankomende extreme hitteweek heb ik besloten tot Summer uit te zenden. Een uur lang het prachtige werkstuk van Pete Nemluk. En dat verscheen in de Seasons Greetings serie. In 1995 verscheen deze in een zeer lage oplage op Fox Records. Pete Nemluk, Summer, zometeen integraal tussen 11 en 12 hier op de Concertzender. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Ray. Dit ondanks alle hitte, dat zal volgende week waarschijnlijk ook niet anders zijn. Want de hitte die op dit moment bezit heeft genomen van Nederland, die zal de hele week aanhouden. In ieder geval tot aan woensdag en dan voor de rest van de week een tweedeling in Nederland. Het noordwesten die komt er beter af. Het zuidoosten zal zwelgen om de hitte. Dus ijs, hitte en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Nogmaals heel erg hartelijk dank voor het luisteren. En ook dank voor alle reacties die ik links en rechts mocht ontvangen. Houd het hoofd vooral koel. Kijk naar kwetsbare mensen om u heen als het sommige mensen te veel kan worden. Want dat kan zomaar met de hitte. Houd het hoofd koel. Luister af en toe een concertzenderprogramma. Hou het in ieder geval rustig deze week. Tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

much to my surprise.

Een heerlijke kruising tussen techno, acid en trance. Dat is Juno Reactor. Juno Reactor, het eerste album wat ze uitbrachten. En dat is uit 1993. Transmissions is dat album. En die hoorde Lunatic, Juno Reactor. Het project van Ben Watkins. Aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Straks alles over kaarten die u kunt winnen voor het Dutch Electronic Masters Music Festival, wat gehouden gaat worden in het Theaterke in Best op zaterdag 31 augustus. Maar eerst een nieuw werk van Alighted. Jawel. Alighted, en dat wordt Red Rain Mountain. Dat is een een track die uitgebracht gaat worden op Garden Broom. Ik dacht even dat het album was, maar het is het label. 26 juli komt die uit. Het is McLean Massimios. Dit is Alighted. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

erg fijne track van DEFTR. DEFTR met No Knock, No Doorbells. En dat komt te staan op het album Runaway. Dat gaat voorlopig nog niet verschijnen, namelijk pas op 30 september aanstaande. En DEFTR zijn twee heren, eentje uit van de Berghain en de andere is werkzaam bij Oost Good Tone. Nou, dat zijn twee Berlijnse zeer vooraanstaande dingen waarvan je zegt, ja, als die samenkomen, dan is het garant voor succes. En ook mooi, deze kracht van herhaling in No Knock, No Doorbell. En nu, heel nieuw werk wat ook nog moet gaan verschijnen, namelijk pas op 27 september, is het nieuwe album van Alan Sparhawk. Hij is van Low. En dit is zijn eerste soloproject na het overlijden van Mimi Parker, zijn partner in Low. Alan Sparhawk doet het hoe langer hoe meer met de elektronica. Wat mij betreft doet hij dat ook heel fijn. Zo getuigen ook de track Can You Hear. Dat gaat dus via Sub Pop verschijnen op 27 september. Het album White Roses, My God.

0: Ik denk dat een van de drukste muzikale bazen van Nederland toch wel Rutger Zuiderveld is, oftewel Machinefabriek. Er kan bijna geen week voorbij gaan of er is weer nieuw werk van hem. Nou ja, bijna een week. Ditmaal is hij, heeft hij zitting genomen in een trio. En dat trio dat heet Associated Sine Tone Services. Van het gelijknamige album hoorde u de track 000800. Dat is uitgebracht op het label Flag Day. Heerlijk werk van Associated Sine Tone Services. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Waar we zijn aanbeland bij een heuse kaartenactie. Dat is even geleden, maar het kan weer eens eventjes. En dat gaat ditmaal over het Dutch Electronic Masters Music Festival. Dat gaat gehouden worden op zaterdag 31 augustus in het Theaterke in Best. En dan duurt van 2:00 PM tot ongeveer 22:00 PM. En het is allemaal goed bereikbaar, ook met het openbaar vervoer. Het theater is ongeveer een kilometertje van station Best, dus dat hoeft de pret niet te drukken. Er wordt opgetreden door een viertal artiesten die dag. Namelijk La Lune Noire, Tectonia, René van der Woude en Skoolaman. Nou, de meeste, zeker de laatste twee, die staan garant voor een flink stuk space. En in ieder geval zijn het vier artiesten die dus uit Nederland komen en allemaal te maken hebben met elektronica. En één artiest die er sowieso al uitstak, wat mij betreft, was Tectonia. En ik kende het niet en nu wel. Het komt uit Utrecht en dat is fijn, zo'n ontdekking. Dus ik ben benieuwd hoe dat live gaat klinken. Als u ook benieuwd bent en ook heel benieuwd naar de rest van de programmering, dan kunt u kaarten winnen. Het enige wat u hoeft te doen is een mailtje sturen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl. En het een en ander kan dan het komende half uur in werking gezet worden. Want de mailbox die staat tot 22:00 open als u kans wil maken. We geven dus 2x2 kaarten weg. Wel nu, ik had het net al over Tectonia, dus laten wij de muziek spreken. Dit is Tectonia met The Problem of Alignment. En dat staat op het album Anatomy of the Position. Anatomy of the Positronic Brain. Ricardo Verschut, dat is Tectonia. We laten de muziek spreken en u kunt nogmaals mailen bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Dutch Electronic Masters Music Festival. 5 woorden wil ik zien. Hier is Tectonia.
1: The problem of alignment in artificial intelligence refers to the challenge of ensuring that the goals and behavior of AI systems are in alignment with human values and intentions. As AI systems become more sophisticated and autonomous, it becomes increasingly important to design them in a way that their objectives align with what humans desire. Misalignment occurs when there is a mismatch between the intended objectives of the AI system and what humans actually want. This can lead to undesirable consequences and actions by the AI. The alignment problem is a significant area of research and development in AI ethics and safety. Researchers are exploring ways to build AI systems that are robust, interpretable, capable of aligning their behavior with human values in a wide range of situations. Addressing alignment challenges is crucial to ensuring the responsible and beneficial deployment of artificial intelligence in

0: As long as I feel safe, you have nothing to fear. You have nothing to fear.
1: Heerlijk werk van Tectonia. Anatomy of the Positronic Brain. And you ordered a problem of alignment. En wie ook optreedt op het Dutch Electronic Masters Music Festival is René van der Wouden. Dit is van zijn album Sacrifice, het tweede gedeelte.
2: Of alignment.
1: Oh, begint wie? Ja, gaat die alignment weer? Ga weg met je alignment. Doe dat maar weer op 31 augustus in Theaterke in Best. Ik had het over René van der Wouden met het tweede deel uit Sacrifice.

mooi gedragen werk van René van der Wouden. Je hoorde het tweede gedeelte uit de track Sacrifice. En dat is afkomstig van het album Sacrifice. En hij treedt ook op het Dutch Electronic Masters Music Festival. 31 augustus in het theaterke in Best. En u kunt nog steeds kaarten winnen. De mailbox staat nog een kwartiertje open. bob.ruusje@concertcenter.nl als u kans wil maken op 2x2 kaarten. We geven dus in totaal 4 kaarten weg. 2x2, 2x2. En dat betekent dat u gewoon iemand mee kunt nemen. En wie ook optreedt is Schoolaman. Schoolaman die zal als laatste optreden. We hebben het over Hans van Kronenburg en is Schoolaman. Zijn album heet Moondoes, of althans een van zijn vele albums, maar een van de meest recente is Moondoes in Motu. En daarvan hoort u nu Zima Winter. Hier is Schoolaman.

Zo, heerlijk van school. Mooie muziek van Schoolaman. En Schoolaman treedt dus ook op Dutch Electronic Music Masters. Nee, dan moet ik het wel goed zeggen. Dutch Electronic Masters Music Festival. En dat is de 2024 editie. Ik heb sowieso nog een aankondigingetje daarbij, want ik was nog eentje vergeten. Small Chief, die treedt ook op en die treedt op in de foyer. En je heeft nog kans op kaarten. Nog 6 minuten staat de mailbox open, bob.ruusje@concertcenter.nl. Wie niet optreedt, dat is Fieldlines Cartographer. Dit is een track van het album Portable Reality Generator. U hoort nu Scattered Light.

Nicky Mono in het schitterende The Hunger. En dat die track is verdeeld in 4 verschillende delen. Heel fijn werk van Winston Tong en Nicky Mono.

Wat een heerlijke 12-inch. Winston Tong featuring Nicky Mono. En die hoorde The Hunger. En die staat alleen op een speciale uitgave. Een 12-inch die via Le Disque du Crépuscule is uitgegeven. Van Theoretical Chinese. Winston Tong van Tuxedo Moon. Nee, Theoretical China is het. In ieder geval, Winston Tong bij X-Rated hier op de Concertzender. Maar we zijn aanbeland bij nieuw werk. En dat is een samenwerkingsverband tussen een aantal muzikanten. Namelijk Jacques Berrocal, David Fenech en Vincent Appley. En ze weten zich in deze track vergezeld door Cozy Funny Tutti. En zij heeft na de opname van deze track heeft ze gezegd dat het qua opname wel leek op haar tijd met Throbbing Gristle. Wel nu, zo klinkt het ook een beetje in de track Viva la Hacienda. Het staat allemaal op het album Broken Allures. En dit is dus Viva la Hacienda.

Nou, dit is wat het drinken van een glaasje absinthe met je doet. Aldus Blood Axis en Le Joyau de la Princesse. U hoorde Variation sur le thème de Coralie. That night I drank deeply. Het komt van het album Absinthe la Folie Verte. En dat verscheen in 2002 op Atanor Records. Blood Axis en Le Joyau de la Princesse. En ik heb zelf ooit absinthe gedronken samen met Arjen Grolleman. Hoe kan het ook anders? Die had op een gegeven moment zin in nog meer drank en zei: ik heb een Current 93 box en daar zit een fles absinthe in. En die gaat nu open. Ik schreeuwde dat hij dat vooral niet moest doen, omdat je, ja, dat, het is zo'n zeldzame box. Die hou je gewoon in ere. Maar nee, de fles moest open en ik moest ook meedrinken. Ik vond het eigenlijk best lekker. 78% absinthe alcohol. Ik weet niet meer hoe de avond geëindigd is, maar het was eigenlijk nacht toen. Anyway, Blood Axis en Le Joyau de la Princesse hier bij X-Rated. En het is wat te laat, maar hier zijn dan, of hier is eigenlijk de prijswinnaar voor vanavond. We hadden één mailer voor Dutch Electronic Masters Music Festival in het theaterke in Best. En dat is Ruud van der Kamp. Plus één sta jij op de gastenlijst in ieder geval. Dank voor het mailen. En heel veel plezier. Wellicht komen we elkaar nog tegen die dag. Dit is in ieder geval dank voor de kaartenactie voor aan Gerrit Vos en Harald Gramberg voor deze actie in dat prachtige theaterke in Best. X-Rated op de Concertzender met nu nieuw werk van Ark Zied. Inderdaad, het nieuwe album wat verscheen via Glacial Movements. Nip-tak-toek. En u hoort nu Bacon Nunatak.

Krepelek, afkomstig uit Polen. En die werd zich vergezeld van Out of Sight op een split CD. Die in 2006 werd uitgebracht door het eveneens Poolse Beast of Prey. Je hoorde Lost Dream van Krepulek. En het staat op die split, dus getiteld Furious Friends. En dat allemaal aan het einde van deze episode van X-Rated. En voor Krepelek kon u luisteren naar System Morgue eigenlijk, op zijn Frans, terwijl het uit Rusland komt. U hoorde Gardien de la Porte des Ténèbres en u vindt het op het album Feu, dat verscheen in 2014 of het een eveneens Russische Zelo Zobaton. En daarvoor een prachtige track van Ark Zeed op Glacial Movements van het nieuwe album Nip Tak Tuk.

En we blijven nog even in het oosten. Ik heb het al, en ik heb er ooit eens, dat was toen de oorlog begon tussen Rusland en de Oekraïne, heb ik al eens een heel relaas gehouden dat ik Russische artiesten gewoon blijf draaien natuurlijk. Dus en ik doe niet aan cancel culture. Vandaar dat ik een hele X-ray nu weer heb opgenomen met Mira Drevo uit Rusland. Eerst woonachtig in Sint-Petersburg, later in Moskou. Mira Drevo maakt prachtige, nou laten we zeggen sprookjesachtige, elfjesachtige muziek. Dus niet al te zwaar, maar heel mooi. En dat klinkt allemaal tot het duistere uur van middernacht. U hoort Mira Drevo.

Zo, ik zei toch dat het niet zo zomers zou blijven. Exploderende flipperkasten. En die kwamen van G.I.L., oftewel Jill. Van de single Infolding hoorde u het heerlijk rustgevende werkstukje Swallow Ash. En over rustgevend gesproken, er is altijd nog de nieuwe Humanoid. U weet het, Brian Dugans van The Future Sound of London. Zijn nieuwste heet Built. Voor het eerste nieuw album sinds 1989. En wat zijn we er blij mee. Dit is

Zet twee muzikale zwaargewichten bij elkaar en dan is dit het resultaat. Muzikale zwaargewichten, want zelf zijn ze lichamelijk niet zo zwaar. Maar wat een heerlijke logge klanken komen van Zonal. En Zonal, Z-O-N-A-L, dat betreft Kevin Martin. En hij is natuurlijk The Bug en de man achter King Midas Sound. Samen met Justin Broderick. En hij is van Godflesh en Jezu. En tegenwoordig ook als J.K. Flash. Ah, heerlijk. Zonal. En dat zal gaan optreden, inclusief nog heel veel andere acts. Gecureerd door niemand minder dan inderdaad Kevin Martin zelf. Dat wordt waanzinnig op het Le Guess Who Festival. Inderdaad in november in Utrecht. Daar zal X-Rated TZT nog veel meer tijd aan besteden. Want wat een fantastisch festival gaat weer aankomen. In ieder geval, Zonal zal daar optreden. U hoorde Cage Version. Dit is X-Rated. Op de concertzender. Fijn dat u erbij bent, want dan kunt u getuige zijn van de electro-track van het jaar. Wat mij betreft in ieder geval. En die komt van het nog te verschijnen album van Clock DVA. Jawel, Eddie Newton samen met Tez Maurizio Martinucci. Die vormen met z'n tweeën tegenwoordig Clock DVA. En Eddie Newton is sowieso actiever dan ooit. Straks in het tweede uur nog een track van zijn nieuwste album Soon Noise. Die maakte samen met Jack Dangers van Meat Beat Manifesto. Maar nu een track van dat nog te verschijnen album. Dit haalden we van de Earcom sampler. Die verscheen via het eigen beheer label van Eddie Newton zelf. Dit is Clock DVA. En het waanzinnige nummer Endless. Alsof Kraftwerk en Doppler Effect elkaar ontmoet hebben. En ja, doe er nog een dosis oude Clock DVA Electro als de hacker bij. Dit is het geweldige Endless.

Ja, dat is wel een beetje jammer dat hij ineens zo snel is afgelopen. Maar goed, dat wat deert het. 3K hoorde u van de nieuwste single van Kaczmarek. En die heette Zak, ZZAK. Heerlijk werk, elektrowerk. En dat na die fantastische Clock DVA track. Heerlijke elektro hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we het nu allemaal weer wat donkerder gaan maken met deze dame uit Denemarken. S.E.S. Gunver Rieberg. Die heeft weer een album gemaakt dat volgens mij best wel weer in de eindlijst over 2019 terecht gaat komen. Wat een prachtplaat. Entangled heet het. Verscheen via Avian Records. Dit is S.E.S. Gunver Rieberg en het schitterende Magnetic Force.

zo de knetter, zeg ik dan. Wat een geweldige track van die nieuwe S.E.S. Gunver Rieberg. Entangled heet het album. En u hoorde Magnetic Force. En de rest van het uurtje is bestemd voor Atom Heart. Kent u hem nog? Inderdaad. Atom Heart, dat is lang geleden. Maar hij leeft nog steeds. Maakt nog steeds prachtige muziek onder tal van namen. De wat oudere namen zijn onder andere Lassique Benthouse. Ik heb het natuurlijk over Uwe Schmid. En het zijn album Dots uit 1994 is opnieuw uitgebracht. Geweldig werk van eigenlijk Atom Heart. Onder de naam Dots. Het album heet ook Dots. En het werd uitgebracht via Rather Interesting, het label van Uwe zelf. En het wordt nu opnieuw uitgebracht door Astral Industries. Dit is Dots, van het album Dots, met het nummer Dots.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max. Rated.
1: X-rated. X-rated.

Nou, nog even maar een andere klassieker, asset-klassieker erin, omdat de microfoon het niet deed. Zo is er altijd wat. Eindelijk worden we niet uitgetiefd. Stond de microfoon gewoon uit. Ja, eigen schuld, niet gecheckt en dan krijg je dit soort dingen. Anyway, je hoorde net Sleazy D. Sleazy D, I've Lost Control. Heerlijke asset uit 1986 alweer verschenen via Trax Records. Sleazy D. En dat is een goede vriend van Marshall Jefferson. En dat blijkt ook wel aangezien deze week bekend werd dat Sleazy D kwam te overlijden. Derek Harris, rust in vrede, Derek Harris. En Marshall Jefferson is altijd sindsdien een hele goede vriend van Sleazy D gebleven. Daarom is hij nu een crowdfunding begonnen om de begrafeniskosten van de familie te bekostigen. Heel goed werk van Marshall Jefferson. Geweldig werk ook dus van Sleazy D. Volgend nieuw werk tot 10 uur en daarna nog veel meer nieuws. Tot 11 uur in X-Rated, gelardeerd met oude werk. Nu eerst Sick News, Ultra Terrestrial. Dat staat op de nieuwe Mind the Gap verzamelaar, waar nog veel meer fraais op staat. U bent verbonden met de concertzender. Dit is X-Rated. Fijn dat u er bent. Allemaal een hele goede avond. Hier nu muziek van Philip Washington, oftewel Sick News.

Nurula van Plaid. En die worden dus echt letterlijk met iedere release beter. Je weet precies wat je krijgt en het klinkt altijd fijn. Nurula van het nieuwe album Polymer. Dat verscheen via Warp Records. Played hier bij X-Rated. Met nu nieuw werk van Selvert Electronics. Deconstruction is de 12-inch waar dit vanaf komt. En dan nog in de Vatican Shadow remix. Nou, dan weet u alvast hoe dat gaat klinken. Heerlijk. Selvert Electronics is David Padbury. En hij zit ook achter The Grey Wolves. Dit is Selvert Electronics.

Oi, wat was dat concert van Caterina Barbieri. Werkelijk waanzinnig mooi. Echt, ik heb genoten. Het was het, nou, tot nu toe in ieder geval het beste concert van 2019. We zijn pas in juni, dus er kan nog een hoop gebeuren. Maar och, wat was dat mooi. Caterina Barbieri afgelopen vrijdag in het Corso Theater in Den Haag. Daarom andermaal een track van dat ook van overigens fantastische album van haar, Ecstatic Computation. Daarvan hoorde u Pinnacles of You. U luistert naar de concertzender. Dit is X-Rated met nu en eindelijk weer zijn nieuw werk van Scorn. Jawel, daar is die met Feather, de Feather EP. Scorn, oftewel Mick Harris, ooit een blauwe maandag in Napalm Death. En heel veel verschillende platen en een flink beukwerk. En ook van die hele zuigende tracks zoals Feather zelf. Dit is Scorn.

Slow White Fall. En dat is het project van Oliver Ho. En Slow White Fall maakte de Total EP. Met daarop deze geweldige slepende track ook. Our Eyes, Slow White Fall hier bij X-Rated. Met nu nieuw werk van Petrols. Nieuw verschenen via Den of Valley Records. Petrols is Timmertal er bijzonder lang aan de weg. En heeft een nieuw album, The Dusk Loom, uitgebracht via voornoemd label. Daarvan hoort er nu The Hermit King. En opvallend aan deze Petrols is dat hij uitgebreid is gaan zingen. En dat is allerminst erg, want het klinkt uitstekend. Dit is Petrols.

0: dat is mooi, hè. Ho, ho. Lee Govskoy met het album Esan. Prachtig werk. U hoorde Mungu daarvan hier bij X-Rated op de Concertzender. Heel erg mooi werk van Lee Govskoy. Hij lag al even op de stapel om gedraaid te worden. Hij komt net uit de grens tussen 2018 en 2019. Maar deze track vooral wilde ik u toch zeker niet onthouden.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-Rated op deze zondagavond. Nog lang niet donker, dus dat doen we maar met de muziek. Straks nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Het blad, sowieso al geweldige blad, Electronic Sound, heeft een mooie nieuwe uitgave gemaakt. Met een heruitgave van vier beroemde Factory Bands. Druty Column, Section 25, A Certain Ratio. En deze van onze eigenste mini. Tweede uur X-Rated op deze zondagavond. Nog lang niet donker, dus dat doen we maar met de muziek. Straks nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Het blad, sowieso al geweldige blad, Electronic Sound, heeft een mooie nieuwe uitgave gemaakt. Met een heruitgave van vier beroemde Factory Bands. Druty Column, Section 25, A Certain Ratio. En deze van onze eigenste mini-pops. Daarop de track Dolphins Spurt.

0: Max.
1: Ratings.

Marvo Genetic. New World Basics. Dat is althans de 12-inch waar het vanaf komt. U hoorde The Opposite Wave. Alweer 1993. De heren Dirk-Jan Hanegraaf, Mark Ripmeester en Gert-Jan Bijl. Dat waren Marvo Genetic. En ze maakten helaas maar één, maar dan ook maar één 12-inch. Heel jammer samen, maar los van elkaar hebben ze heel erg veel uitgebracht. Goed, dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En dat allemaal tot 11 uur. Daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Maar nu eerst nieuw werk van Rubini uit Italië. De Cahier de Occhiali. En dat in een geweldige Super Picture remix. Dit is Rubini. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Allemaal een hele goede avond.

Heerlijk, heel herkenbaar toch, de nieuwe van Pled. Die is nog niet uit, u zult nog moeten wachten tot 11 november. Maar dan is hij er toch, het nieuwe album van Pled. En dat gaat Fjorm Valorx heten, natuurlijk via Warp te verschijnen. U hoorde CA, en dat is de track die is vrijgegeven van dat album vast. En het belooft veel moois voor de nieuwste van Pled. En dit is Pirel. En Pirel, dat is Annegret Fiedler. En Annegret kan er wat van. Kill the System. En dat staat op het album Jesus Was an Alien. En dat verscheen nieuw via Compact. Hit it, Pirel. Annegret Fiedler.

0: De nieuwste van Hunter Complex. En dat is het album Airports and Ports dat vorige week verscheen via Burning Witches The Garden. En daarop werd getoeterd door Akie Navarro. En die zit in Irreversible Entanglements. En natuurlijk is Hunter Complex het project van Lars Meijer. Zijn nieuwste album, een dikke aanrader. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we een rondje Bureau B gaan doen. Het fantastische Duitse label wat nieuwe dingen, oude dingen uitbrengt. Maar we gaan eigenlijk nu naar iets nieuws en toch ouds. Namelijk een soort samenwerking kan je het niet noemen, want we hebben het over Konrad Schnitzler en die is al geruime tijd geleden overleden helaas. Maar daaruit voortgekomen is de serie Construct. En Construct is een serie waar het geluid en het basismateriaal van Konrad Schnitzler gebruikt wordt door artiesten van nu. En er zijn al een heleboel in deze serie verschenen. En de nieuwste die gaat op 30 september aanstaande verschijnen. En dat is een project samen met Baal en Mortimer. Baal en Mortimer, het klinkt als een duo en dat is het niet. Het is namelijk gewoon Alexandra Grübler. En deze dame die heeft dus het werk van Konrad Schnitzler onder handen genomen. En dat horen we onder andere in de track Moon.
1: Ik

0: Ja, heerlijk. Het rondje Bureau B sloten wij af met Krishna Guano. Krishna Guano die heeft nogal een rijke historie. Hij is namelijk geboren in Sri Lanka en groeide op in Barcelona en verhuisde daar. En daarna naar Berlijn, waar die Christo Haas en Beate Bartel ontmoette en Liaison Dangereuse oprichtte. En hij was natuurlijk de zanger van Liaison Dangereuse, voornamelijk bekend vanwege Los Niños del Parque. En daarna ging hij naar Frankrijk en maakte het album I Need a Slow. En dat gaat het is verschenen op 16 september aanstaande natuurlijk niet. Goed, even overnieuw. Dat album is verschenen afgelopen vrijdag. Krishna Guano, men u hoorde Nadar van het album I Need a Slow hier bij X-Rated. Waar we nu ook weer nieuw werk in de speler hebben zitten. En dat is van onze eigen Radboud Mens. Die vroeger ook programma's maakte voor de concertzender. Of doet hij dat nog steeds eigenlijk, Harold? Weet je dat?
1: Ik twijfel.
0: Ik ook twijfel. Hij maakte in ieder geval prachtige programma's voor de concertzender. Ik weet niet of hij het nog steeds doet. Maar goed, in ieder geval Radboud Mens. En die maakt ook sinds hele lange tijd al muziek. En ik ben bijzonder onder de indruk van zijn nieuwe albums, moet ik eigenlijk zeggen, die zijn verschenen. Het zijn twee verschillende albums, maar die zijn tegelijkertijd uitgebracht. Dus eigenlijk is het een soort dubbel album. De een heet Continuous en de ander heet Movement. En het staat vol met heerlijke, onderkoelde en relaxte beats. En voornamelijk met veel dub-invloeden. Maar dan wel op de manier zoals Radboud Mens dat kan. En niet op de dub-manier zoals u het kent. Luister bijvoorbeeld naar de prachtige track DK. En dat in de Instant Gratification Mix. Hier is Radboud Mens.

0: Ja, dat kan je dus allemaal doen met een bas. De basbeesten Crows, Labyrinth, Distant Fires Burning, John Doe 1 en Stratosphere. Die maakten het album Bassbians. En het verdiende nogmaals een flinke aandacht voor een track van dat album Bassbians. Je hoorde Bassbians 3. Crows, Labyrinth, Distant Fires Burning, John Doe 1 en Stratosphere.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: We luisteren naar X-rated nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. En nu eerst terug naar 1982 en het heden, want 40 jaar na het verschijnen van het album Sprung aus den Wolken van de band Sprung aus den Wolken gaat die gelukkig weer opnieuw uitgebracht worden. En dat is geheel terecht. Sprung aus den Wolken, oftewel een band die samen met een act als Einstürzende Neubauten en Didactische Einheit deel uitmaakte van de zogenaamde geniale dilettanten. Dit was Sprung aus den Wolken met Freue mich auf dich. En het klinkt alsof het allemaal helemaal vrolijk is, maar het is één grote beklemming. Kitty Sydney hoort u in Sprung aus den Wolken.
2: Doch bewegen kan er zich nicht.
0: Neubauten en Didactische Einheit deel uitmaakte van de zogenaamde geniale dilettanten. Dit was Sprung aus den Wolken met Freue mich auf dich. En het klinkt alsof het allemaal helemaal vrolijk is, maar het is één grote beklemming. Kitty Sydney hoort u in Sprung aus den Wolken.

Oi, wat ongelooflijk lekker zeg. Convection, de debuutplaat uit 1995. Convection, oftewel Gerard Hansen. En hij heeft altijd alleen maar Convection willen dragen als titel. Als uitvoerende in ieder geval. En hij wilde ook nog een beetje onbekend blijven. En dat is hem aardig gelukt tot hij in 2006 gevraagd werd voor een optreden. Wat hij dan toen toch maar gedaan heeft. Dit was Convection, dezelfde titel uit 1995. Dus zoals gezegd, alle drie de titels hebben dezelfde titel. Namelijk Convection. Eigenlijk dus geen titel. U hoorde de B-kant. U bent verbonden met de concertzender. Hij doet het. Hier vloog hij er even 2 minuten uit, maar was gelijk weer terug. Dus laten we hopen dat dat zo blijft. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat u er bent. En de rest van de wereld laat voor wat het is. Heerlijk zomerse klanken nu. De nieuwe van Plaid. Eindelijk na 3 jaar wachten is er dan een nieuw album. Polymer. Nieuw verschenen op Warp Records. Dancers is dit van dat fantastische nieuwe album. Dit is Plaid. Dit is X-Rated. Fijn dat u er bent. Allemaal een hele goede avond.

Ayahuasca hoort u van de Future Sound of London. Als we toch oudgediende als plaid draaien, dan kunnen we net zo goed daar Future Sound of London achteraan doen. Prachtig werk van de Future Sound of London. Ze hebben het, de track Yeg hebben ze nou dusdanig en buitengewoon bewerkt dat er een heel nieuw album is ontstaan. En dat is dan ook Yeg 2019. Zo heet die en daar stond dit prachtige werkstuk op. Nieuw werk nu van Von Spar. En Von Spar is een soort crowdformatie uit Keulen. En die hebben heel veel samengewerkt met anderen. Bijvoorbeeld Mark E. Smith van The Fall heeft ooit meegedaan. En op het nieuwe album Under Pressure. Het doet onder andere ook Letitia Sedier mee van Stereo Lab. En de punk en reggae professor Vivian Goldman. Die onder andere ook in de Flying Lizards heeft gezeten. Geweldig nieuw materiaal dus van Von Spar. Under Pressure, zoals gezegd, het album. En we kiezen voor een track waar eigenlijk helemaal niemand aan meewerkt. Dit is gewoon Von Spar. Mon Ventoux.

Als u denkt, dit klinkt al wat ouder, nou, dat kan kloppen. Het komt origineel uit 1989. Het album Moondance, Magic Sound of Moon, door TV Victor. TV Victor is al sinds die tijd in ieder geval Udo Heidfeld. Ja, dat zeg ik goed. Ik dacht eigenlijk Heidfeld. Nee, het is Heidfeld. En dit album is in een soort extended versie heruitgebracht door Tresor uit Duitsland. Gelukkig maar. De eerste versie uit 1989 komt van het Big Sex label. Gaat dat aanschaffen als u het niet heeft. Een prachtig album van TV Victor. Hij is op zich nog wel actief nog steeds. Alleen brengt hij dat gewoon alleen maar via zijn eigen Soundcloud uit. En brengt ook niet meer dit soort dingen uit. Het is hele diepe, ja, soort sfeervolle, hoe moet je dat zeggen? Een soort kerkelijke ambient. Dat sacraal klinkt het. Heel mooi werk wat hij nog steeds doet. Dat moet hij ook uit gaan brengen. U luistert naar X-Rated op de concertzender, waar ik u even graag wil attenderen op een prachtig gebeuren aanstaande week. Namelijk aanstaande vrijdag, de 14e juni. Dan wordt er een tweetal concerten georganiseerd door Rewire in samenwerking met het Corso Theater in Den Haag. Catharina Barbieri treedt daarop met al haar analoge synthesizers. En Matmos met al hun plastic gaat daar optreden. Geweldig. Aanstaande vrijdag dus, 14 juni aanstaande in het Corso Theater in Den Haag. Gaat dat zien. En sowieso is het album Ecstatic Computations van Catharina Barbieri al heel hoog in mijn eindlijst over 2019. Daarom andermaal een track van dat geweldige nieuwe album. Bow of Perception hoort u nu van Catharina Barbieri.

Ja, terwijl de hele wereld roept dat het gebruik van plastic moet worden teruggedrongen, springt Matmos om plastic en kan niet leven zonder plastic. Vandaar dat hun album ook Plastic Anniversary heet. U hoorde Silicone Gel Implant van dat nieuwste album van Matmos. Aanstaande vrijdag dus 14 juni samen met Catharina Barbieri in het Corso Theater in Den Haag. En nu duiken we even helemaal de verstilling in. Want Biosphere heeft een nieuw album uit, de Senja Recordings. Senja is het op één na grootste eiland in Noorwegen. En Geir Jensen, oftewel Biosphere, zou Geir Jensen niet zijn als hij daar veldopnames maakt. Dus met microfoon en apparatuur en al is hij de wijde wereld van Senja ingetrokken en daar prachtige opnames gemaakt. Dat heeft hij vermengd met zijn experimentele en vooral verstillende elektronica en uitgebracht op de Senja Recordings. Werkelijk een prachtig album. Maar je moet er wel even voor gaan zitten. Niet de afwas bij doen. Vooral geen voetbal kijken. Dan moet u dat sowieso niet doen. Ook niet andere dingen doen. Even goed luisteren. Dit is de nieuwe Biosphere.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer fraais in X-ray tot middernacht. Net voor tienen hoorde u Kasim Nakvi. Ja, het is ook een vrij lastige naam. Zijn nieuwe album heet Teenagers en dat verscheen via Erased Tapes. U hoorde Intermission, werk van Kasim Nakvi. En als u dat mooi vond, en dat vond u, denk ik, dan is er veel meer van hem te horen. Namelijk de track Teenagers, de titeltrack, straks in X-ray na direct 11. De Cure gaan we het over hebben, want die zijn weer helemaal hot. Op dit moment spelen ze op Pinkpop en in juli gaat er ook nog eens een keer een vis en dat verscheen via Erased Tapes. U hoorde Intermission, werk van Kasim Nakvi. En als u dat mooi vond, en dat vond u, denk ik, dan is er veel meer van hem te horen. Namelijk de track Teenagers, de titeltrack, straks in X-ray na direct 11. De Cure gaan we het over hebben, want die zijn weer helemaal hot. Op dit moment spelen ze op Pinkpop en in juli gaat er ook nog eens een keer een film draaien van The Cure in de bioscoop.

Als de zomer het laat afweten, halen we de zomer maar een beetje in huis met de geweldige track Out There Somewhere. En dan het tweede gedeelte, zoals dat verscheen op het album Insides. En dan heb ik het over Orbital. En dat uit 1996. Orbital, die overigens volgend jaar shows in Paradiso geeft, waar ze de Green en de Brown album gaan spelen. Oftewel de eerste twee albums van Orbital. Wat mij betreft de twee beste albums van Orbital. Overigens hoort u deze track niet, want ze spelen niks van Insides natuurlijk. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Deze track van Insides mag wat mij betreft gerekend worden tot de 10 beste Orbital tracks ooit. Goedenavond, u bent verbonden met de Concertzender. Heel fijn dat u gekozen heeft voor de muziek die ertoe doet en niet voor het voetballen. Want vanavond gebeurt het hier allemaal. Hele mooie klanken tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois tot middernacht in X-Ray. En nu is het de beurt aan de nieuwste van Floating Points. Floating Points is Sam Shepard. En zijn nieuwste album Cascade gaat uitkomen op 13 september pas. Het gaat verschijnen via Ninja Tune Records. Dit is Floating Points. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Heerlijke acid maakt deze dame. En deze dame, dat is Acida Dominga. U hoorde Lost Highways. En Lost Highways, dat is verschenen op de EP. Imagination Creates Reality. Acida Dominga hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we doorgaan met een project uit Frankrijk, namelijk Sad Madonna. En Sad Madonna weet zich geremixed door niemand minder dan Alan Alien. En hoe dat klinkt, hoort u in Witch Coast. Overigens komt dat voorlopig ook nog niet uit, namelijk pas op 2 augustus. Dit is Sad Madonna.

zo die u heerlijk zeggen. Wat een heerlijk gebeuk van Van Boom. De 12-inch Newborn is verschenen via Cease to Exist. En u hoorde van deze lekkere beukers de track Polished Wounds. En we gaan nog even door met beuken, alleen dan in een wat trager tempo. Met ouder werk en toch ook weer nieuw werk van Techno Animal. En in deze track weten ze zich ook nog vergezeld door Porter Ricks. De 12-inch Demonoid komt namelijk opnieuw uit. En dat wordt gedaan door het label Grand Royal. En dat is het label van The Beastie Boys. Dit is de titeltrack Demonoid. Hier zijn Techno Animal featuring Porter Ricks.

Wat een pracht. Het album Disconnect van KRM en KMRU. Oftewel Kevin Richard Martin en Joseph Kamaru. En inderdaad, Kevin Richard Martin was ook Techno Animal. Dus vandaar even het bruggetje. Disconnect, het album wat verschenen is. En u hoorde de track Difference. En dit is tot 10 uur een fonkelnieuw album, net deze week verschenen, van Ark Zeed. IJzige klanken op Glacial Movement, zoals ze dat gewend zijn van dat fantastische label. Het album Nip Tak Toek. Wie Ark Zeed is, dat wordt geheim gehouden. Maar de track gelukkig die we nu gaan draaien, Sick Nie Kick, die niet. Hier is Ark Zeed.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur is eigenlijk al bijna 2 minuten aan de gang. Maar ik Ark Zeed kon we maar moeilijk wegdraaien. En als de X-rated nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. En we gaan het vanavond helemaal niet over het voetbal hebben, want dat deden de Speed Twins op hun eigen wijze al in 1978. En tijdens zo'n finale van een Europese voetbalkampioenschappen kan ik het toch echt niet laten om deze nog een keer op de draaitafel te leggen. Speed Twins en hun kijk op voetbal in de Football Song.

Terug naar 1993. Sven Vett. Ritual of Life. The Tribal Acid Mix. En die Tribal Acid Mix, die werd gemaakt door Ralf Hildenbeutel. En dat verscheen op 12 inch op IQ Records. Sven Vett aan het begin van een nieuwe tropische editie van X-Rated op de concertzender. U zult weer genoegen moeten nemen met het heerlijke geruis van de airco op de achtergrond, want die staat weer volop te pompen. En die zet ik niet meer uit, want het was hier 36,5 in de studio toen ik binnenkwam. Ik heb het naar beneden kunnen krijgen tot 32,5, maar het is hier nog steeds subtropisch. En de muziek, die moet het allemaal wat koeler maken. Het eerste half uur houden we het nog wat zomerser, maar daarna zal toch echt de verkoeling zijn intrede doen. En waar nu misschien toch ook al een klein beetje met de nieuwe single van Aphex Twin. Die gaat 28 juli verschijnen. Aphex Twin met Black Uni, bedoel ik. Black Box Live Recorder 21F heet die. Met In A Room 7F760. Dat is de volledige titel. De nieuwe van Aphex Twin. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

Phantom. En Phantom, dat is Timen Sliusas. En hij is ook de initiatiefnemer achter deze 12-inch. De 12-inch White underscore 001. White One. Met daarop onder andere, behalve Phantom, ook Bastiaan Benjamin. Nerds with Acid. Grens. Een Oosterse lach die we hier ook al in X-Rated gedraaid hebben. Erg fijne 12-inch. En inderdaad, gecompileerd door Phantom zelf. U hoorde de track Mesotron hier bij X-Rated. Met nieuw werk, en dat is inmiddels net verschenen, van Ahmed Siesman en VNNN. De track Hybridity, en het staat op het album The Third Space. En het label is The Third Room. Ruimbaan voor Hybridity. Een heerlijke track van Ahmed Siesman en VNNN.

Jack Dangers en Ben Stokes, oftewel respectievelijk Meat Beat Manifesto en Dimensional Holophonic Sound. Zij vormen een duo en die maakten de nieuwste 12-inch Man from Mantis. U hoorde Automatic Mouth. Nou, heel goed nieuws voor iedereen die het destijds in 1994 en misschien nog een enkele re-release daarna helemaal gemist heeft. Een aantal platen van Basic Channel worden weer heruitgegeven. Nou, aangezien we gewoon het nu echt eventjes heel rustig aan gaan doen en de wat verkoelerender klanken laten weerklinken, is hier de volledige Radiance One van Basic Channel. Sla nu uw slag, want opnieuw uitgebracht dus op Basic Channel zelf. Origineel dus uit 1994. Nou, bij voorbaat al kippenvel bij Basic Channel.

Ja, heel erg mooi. Ja, daar is de ruis die je hoort. Dat is nog steeds de airco die vol staat te blazen. We hoorden het prachtige werk van Mount Fuju. En dat is uit China. Alhoewel die de laatste tijd al verhuisd is naar Amerika. Mount Fuju bracht het album A Mirror to Weave uit. En dat verscheen via Danse Noir. We hoorden de schitterende track Temple van Mount Fuju. En nu een opmerkelijke release, namelijk opnames uit 1972, 73, 1974. We hebben het over Sternenmädchen. En Sternenmädchen, dat was de bijnaam voor Gilles Lettmann. En Gilles Lettmann, dat was weer de vriendin van Ralph Ulrich Kaiser. En Ralph Ulrich Kaiser, dat was weer de grote man achter die kosmischen Kurieren. En het label Oor, et cetera. De grote ontdekkers van mensen als Klaus Schulze en mensen als Ashra Tempel, Popol Vuh en noem het allemaal maar op. En in 1974 verscheen Gilles Zeitschief. En de muziek die werd verzorgd door Klaus Schulze en de teksten door Gilles Lettmann. En er is nu ineens een Gilles Zeitschief 2 verschenen. Zonder Klaus Schulze, maar het schijnen toch echt opnames te zijn uit die tijd. En dat is leuk. De muziek die wordt nu gemaakt door Roberto Cacciapaglia, Dieter Dirks en Jürgen Dolaze met gasten als Harald Grooskopf en Mythos. En het is alsof het in die tijd is opgenomen, dus we zullen er maar uitgaan dat inderdaad zo is. Gilles Zeitschief 2, je hoort nu Sternenmädchen, oftewel Gilles Lettmann met PSI. Lekker spacen.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond. Allemaal nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. De verkoeling die moet zijn werk doen. De muzikale verkoeling, want buiten is het nog steeds warm. En helaas hebben we deze week alweer afscheid moeten nemen van een aantal markante muzikanten. Zoals Peter Brutsman bijvoorbeeld. Maar ook Theresa Taylor. En Theresa Taylor was de drumster van de Butthole Surfers. En zij drumde eigenlijk gewoon echt, wat je zegt, op de beste platen van de Butthole Surfers. Zoals het album Locust Abortion Technician. Dit is ter nagedachtenis van Theresa Taylor, Rust in Vrede, Sweat Love van dat album, The Butthole Surfers.

Okay. Oh. Twee grootheden die samenwerken, dat kan alleen maar fijn klinken. De Shaman, onder handen genomen door Jack Dangers. Natuurlijk Meat Beat Manifesto. En zo klonk dat in 1991. Geweldig werk van de Shaman. U hoorde Hyperion. Dus zoals gezegd, onder andere genomen door Jack Dangers van Meat Beat Manifesto. Toen al een druk man en nu nog steeds een druk man. Er is natuurlijk een nieuwe Meat Beat Manifesto uit. En binnenkort in dit theater en op in uw speler. Hopelijk ook het Soon Noise project. De samenwerking die Jack Dangers is aangegaan met de heren van Clock DVA. En die is onderweg, dus daar is het op wachten. Nu eerst RX101, dat is het project van Erik Jong. Verschenen op Suction Records. Het album Dopamine. Dit is Frogus Esophagus. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er bent. Tot 11 uur X-Rated. Daarna meer moois in X-Ray. Een hele goede avond.

Zo, wat lekker, hè? Zo, draai ik mezelf weg. Rod Model, Captagon is zijn nieuwste album. En daarvan hoort u Jade. Tja, moet ik hem wel uitzetten natuurlijk. Zo gaat er nog wel eens wat mis. Het is nogal warm in de studio, hoewel de temperatuur langzaam aan iets naar beneden gaat. Captagon dus, het nieuwste album van Rod Model, waarin hij het in de hoogste versnelling ooit gooit. Maar toch wel lekker. Jade, nogmaals, van dat voornoemde album. En helaas nog niet uit, maar wel nu in X-Rated, de nieuwe track van Vulakzoid. Die Chilenen die gewoon wat kraut en techno mengen. Hun nieuwste album heet I of 1. Daar ben ik nog niet uit. One of I. In ieder geval, deze track heet 4. Ja, dat zijn 4 eentjes achter elkaar. Het zal het eerste album, dit nieuwe album, ook wel 1 heten. Alhoewel het niet hun eerste album is. Ingewikkeld. Dit is in ieder geval de nieuwste van Vulakzoid. De release 1 augustus.